kampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor wie non-stop info zoekt.
2: En nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even...
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

fill you with energy to life.

DHB. In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
2: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
3: dansen op deze toppers.
4: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: DHT-AB. De vernieuwde brug in de stationsomgeving van Beernem krijgt momenteel de laatste laag asfalt. Toch kan de brug nog niet worden gebruikt, omdat de werken aan het kruispunt zelf nog volop aan de gang zijn. De ingrijpende werken gingen op 18 mei van start. In een eerste fase moest de brug aan het kruispunt van de Wingen en Steenweg en de Hubert Diedewallenstraat volledig worden afgesloten voor een nieuwe asfaltlaag. Nadat de boordstenen en de uitzettingsvoegen vernieuwd werden, kan nu de laatste laag asfalt worden aangebracht. Voorzitter Stefan van den Bergen neemt na dit seizoen afscheid van voetbalclub OSA Brakel. Ook de andere leden van het bestuur nemen ontslag. Dat heeft de voorzitter bekendgemaakt in een mail aan de leden van de club. De voorbije weken deden er heel wat geruchten de ronde over het ontslag en een overname van OSA Brakel. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst in de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 32-jarige Fransman is bij verstek door de politierechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en een rijverbod van 2 jaar na een ongeval met vluchtmisdrijf in Roeselare. De politierechter verklaarde hem ook rijongeschikt omdat hij het nogal bond maakte en het was niet voor het eerst. De man zal ook moeten in de toekomst regelmatig bloed-, haar- en urinetesten voorleggen. De stad Brugge geeft de VZW Beestjes in Nesten een nieuwe thuisbasis op het Gandhiplein in Sint-Josef. De organisatie helpt al jaren huisdieren van mensen met een beperkt inkomen en zorgt ervoor dat financiële zorgen niet uitmonden in dierenleed. Met de nieuwe lokalen krijgt de vereniging eindelijk de ruimte om haar werking verder te laten groeien. Vrijdagmorgen werd aan de zijkant van het Europacentrum in het centrum van Oostende een grote oranje banner ontrold met de boodschap "Hoe zit het 8400?". Op sociale media wordt druk gespeculeerd over wie er achter de boodschap zit. Er zijn ondertussen ook al heel wat posters opgedoken in de stad met dezelfde tekst. Volgende week zou duidelijk moeten worden wat het doel is van de ludieke acties.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Voor die
5: goeiemorgen,
4: waarbij je het liefst opstaat met
6: een rustig deuntje.
4: En voor de
7: goeienavond,
4: waarbij je de dag wil verteren door te
8: dansen op deze toppers.
9: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Studio Isegem.

Goedemorgen, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Dit is terug de ochtend stond op je radio met Michael van Roestelaren. Vanuit Studio Isegem, de jaren 50, 60, 70 en 80. We begonnen met terug een streepje jazzmuziek van de Count Basie Orchestra. We gaan naar wat country blues met de Blue Boys, Easy Winner.

0: Nee.
1: Eind de jaren 50 was dit Carol Dolan GR met Open Up Your Arms.
2: So open up your arms.
1: Ik neem nu mee naar een Vlaamse klassieker uit de 1961. Corrie Konings, Vaarwel, ik zal geen traan meer om je laten.

Dit was een jukebox souvenir uit 1968. Elvis Presley, A Littlest Conversation. Naar Nederland nu met muziek uit 1975. Johnny en Rijk, Vaders Fanfare. MUZIEK

Een dansklassieker uit de jaren 80 hoorde je van de groep Yazoo, Don't Go Situation. Deze komt uit de 1981 van de Teardrop Explodes. Je hoort Rowards.

hoorde Chris Barbers jazzband met Petit Fleur. Ik neem u nu terug mee naar 1962 met Dean Martin, La Paloma.

In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Uit lang vervlogen tijden was dat Chris Andrews en Pretty Belinda. Ik heet je weer van harte welkom bij dit nieuwe uurtje, het Westlands Muziekpaleis. Daarin wederom heel wat leuke muziek en ook nog wat nutteloze informatie. Dit is een gouden oude afkomstig van Penny McLean, de Lady Bump.

Ze maakte deel uit van de Silver Convention en solo maakte ze ook twee singles waarvan dit de meest bekende was. Penny McLean, daar kon je naar luisteren, en A Lady Bump. Ik neem je mee terug in de geschiedenis, dit keer naar de 13e september van het jaar 1956. De IBM 305 computer werd toen geïntroduceerd. Het was de eerste computer die was uitgevoerd met een harde schijf.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze Plaat kan best.

0: De nieuwe single van de formatie Jungle Sunshine. In 2014 brachten ze hun allereerste album uit. En vooral hun vorige album, dat heette Vulcano, was heel succesvol in de album Top 100. Deze single is afkomstig trouwens van hun nieuwste album. En dat heet ook Sunshine.
1: 's Ochtends, 's middags of 's avonds laat. Wij maken je dag gezellig. Dit is Radio.
2: Radio.
1: Meteor.
0: Zometeen hier bij Radio Meteor kun je nog luisteren naar Cat Stevens, Carl Douglas en Grand Funk. Maar eerst Gunter Levy.
3: John Westland, het muziekpaleis.

Het origineel kwam van Pollen Eduard en dit was de uitvoering van Gunther Levy. Het heette nog steeds Ik wil jou. Het is tijd geworden voor de wijze spreuk en die is afkomstig van Jean de La Fontaine. Verdriet vliegt weg op de vleugels van de tijd.

0: Het lukte hem tijdens zijn leven niet om hits te scoren, maar na zijn dood verscheen hij dan uiteindelijk in de hitparade. Jim Croce, daar kon je naar luisteren met I Got A Name.
1: Het Muziekpaleis neemt je mee terug in de tijd.

0: We kennen deze meneer natuurlijk van zijn grootste hit Lust for Life. En dit was zijn op één na grootste hit. Iggy Pop was dat dit keer tezamen met Kate Pearson en Candy.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
3: Bleep IT.
2: Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek.
3: Bleep IT.
2: Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
4: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
5: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Wie is Constant Lievens? Dat is er om 9 uur. En de Abdij van Averbode, het morgengebed, dat is er om 9:30. Slagermuziek is er om 10 voor 11:30. En de Wensenboom ochtenduitzending is er ook vandaag om 10 voor 11:30. De herkenwijsjes zijn er ook weer op deze zondag om 11:30 en ook nog een keer om 5:00. Dan is er ook Vlaanderen Boven om 10 voor 11:30 en Paaltjes 2025-2026 is er om 10 voor 1 en ook nog een keer om 11:55. Wij Heren van Zichem is er om 2:00 en De Hoogste Tijd, dat is een film, is er om 3:00. Lachen Geblazen is er om 16:45 en Sterrenwensavond is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.318 is er om 17:50. En Mooi en Bedogenloos met aflevering 9527, dat is er om 18:55. En Gent, anders bekeken, is er vanavond om 19:00.

uit de tijd dat zingen nog het belangrijkste ding was in zijn leven. Cat Stevens was dat. En Matthew and Son. In 1954 werd de toen 19-jarige Tommy Lee Walker opgepakt op verdenking van verkrachting en moord op een vrouw. Hij had een goed alibi, maar de politie zette hem zwaar onder druk tot hij uiteindelijk maar bekende. Hij werd ter dood veroordeeld. Nu, jaren later, heeft zijn zoon om een herziening van de zaak gevraagd. En daaruit is gebleken dat er destijds geen enkel bewijs was tegen zijn vader en dat hij een sluitend alibi had en dat de politie flink de fout in was gegaan. De naam van Tommy Lee is ondertussen gezuiverd.

Dankzij een tv-serie werd kung fu heel erg populair. En daar pikte Carl Douglas een graantje van mee met zijn hitsingle Kung Fu Fighting. Daarna had hij nog een paar kleine hitjes met Dance the Kung Fu en The Blue Eyed Soul. En daarna hebben we nooit meer iets van deze meneer vernomen. De volgende man die heeft wel meer noten op zijn zang gehad tijdens zijn leven, want hij scoorde de ene hit na de andere. Je kunt de komende minuten gaan luisteren naar Benny Nijman. Je moet niet bang zijn,

Kensington was dat en de Streets. Daarvoor kon je luisteren naar iets heel anders, afkomstig van Benny Nijman. Je moet niet bang zijn voor het leven.

Ze haalden de hitparade net niet met deze single. In 1975 was dat Grand Funk Railroad en The Bad Time. Later zouden ze zich gewoon Grand Funk gaan noemen. Terug naar de jaren 80 nu. Met deze dame Debbie Harry. Samen met de formatie Blondie.

0: Bel haar gerust eventjes. Blondie was dat en Call Me.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: In Thailand is het verboden om je huis te verlaten zonder dat je ondergoed aan hebt.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: zijn goede dagen en slechte dagen. En dat geldt voor iedereen. Kaiser Chiefs was dat en de Good Days, Bad Days.
1: Hits uit de jaren 50 tot en met het heden.

0: Een van die vele hits van deze man, Sir Cliff Richard, was dat dit keer met We Don't Talk Anymore.
1: Hedendaagse muziek, Vlaamse hits en alles wat jij wilt horen bij Radio Meteor. Bij Radio Meteor.
0: Dit was hem dan weer de zondagochtendaflevering van het Muziekpaleis hier bij Radio Meteor. Wij sluiten zoals gewoonlijk af met de jarige van de dag. En dit keer is dat Randy Johnson van The Village People. Hij wordt 74.
2: Gelukkige verjaardag! Onze jarige.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers

vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi. Jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
3: En voor de
5: goedenavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 10 uur.

Volgend weekend veroveren de Rodenbachfeesten het centrum van Roeselaren met een mix van muziek, circus en fietsstunts. Waar de stad op zaterdag de regie in handen neemt met het muzikale evenement Klank in de Stad, zorgt cultuurcentrum De Spil op zondag voor de kleine storingen. En dat in samenwerking met Museum Koers. Voor het tweede jaar op rij kunnen Brugse basisscholen steun krijgen om menstruatiearmoede bespreekbaar te maken en om leerlingen die het nodig hebben gratis menstruatieproducten aan te bieden. Vorig schooljaar stapten meteen 36 scholen mee in het project en de stad Brugge hoopt dat dit jaar minstens evenveel scholen aansluiten. In Oostende vonden eind augustus twee controleacties plaats bij handelszaken. Een van hen moest de deuren sluiten wegens gebrekkige hygiëne. Terwijl bij een andere zaak onder meer maar liefst 8000 illegale pakjes sigaretten werden aangetroffen. De organisatoren van de pastorijfeesten en de kunstmarkt Plas de Tertre in Ursel bij Aalter hebben hun evenement van vandaag afgelast. Door de slechte weersomstandigheden heeft Ursel in zicht de drastische beslissing genomen. Het evenement vond volledig buiten plaats en dat dreigt een uitgeregende bedoeling te worden. Het programma in de tent van Café Paliter gaat wel gewoon door. Vandaag staat daar helemaal in het teken van een feestshow met heel wat Vlaamse artiesten. Bij huiszoekingen in onder meer Sint-Giliswaas en Kruisem zijn drie verdachten opgepakt die mogelijk rijpaarden verhandelden als

0: slachtpaarden. Dat bevestigt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen. Door onder meer de paspoorten te vervalsen en de paarden voortdurend te verplaatsen in binnen- en buitenland, konden ze sport- en hobbypaarden verkopen als slachtpaarden. Wat de verdachten uiteindelijk veel meer geld opleverde. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Bee Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

staan. En zonder heel veel kleren aan strompelde ze moedig naar de spiegel. En ze hoopte dat er niemand keek.

alles wat ze wou. Mooi weer en fruit slaan. Wat kan het haar toch schelen dat hij van jongens houdt.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bi-alert uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland, zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
1: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
0: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Staat zo voorlopig aan de leiding. OHA Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaar. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

en dan ben je klaar voor de Vlaamse 15 hier bij Meteor. Voor een leven. Nummer 15 staan ze deze week, de Romeo's. Ik zag jou maar even. De zon, zee en strand. Lisa Lewis op nummer 14.

0: gegaan.
1: Nummer 13 bleef nummer 13. Isabella A. En smeek maar niet om mij. En op 12 bleef 12 deze week. Bart Gaël en zon.

Nummer 12 deze week is voor Bart Kajal. En zot verliefd op jou. Liefste. 5 vorige week, 11 deze week. Hier komt Camille, nu dat je weg bent.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleepit.be.

1 plaatsje winst voor Niel de Staatsbader. Zeg ik je nu. Van 9 naar 8, vuur en vlam. Dus op 7 vinden we Sam Horis. 1, 2, 3, Arak.

Deze week één nieuwkomer. Nummer 6 staat in Bart Peters. En we zijn daarmee bezig. De top 5 van onze Vlaamse 15. Op 5 vinden we Bazaar. Ooit komt er een dag.

nummer 4 staan ze deze week. K3 en de zomer van Ola Lele. Nummer 3 bleef nummer 3. Maxime en Babette, goed dan ook.

0: zakken deze week van 1 naar nummer 2. In week 14. Arnold Lemmert en Zoe en Brown en Van Hout. En dan krijg je onze nummer 1. Die komt van Meteor en Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Volgend weekend veroveren de Rodenbachfeesten het centrum van Roeselaren met een mix van muziek, circus en fietsstunts. Waar de stad op zaterdag de regie in handen neemt met het muzikale evenement Klank in de Stad, zorgt cultuurcentrum De Spil op zondag voor de kleine storingen. En dat in samenwerking met Museum Koers. Voor het tweede jaar op rij kunnen Brugse basisscholen steun krijgen om menstruatiearmoede bespreekbaar te maken en om leerlingen die het nodig hebben gratis menstruatieproducten aan te bieden. Vorig schooljaar stapten meteen 36 scholen mee in het project en de stad Brugge hoopt dat dit jaar minstens evenveel scholen aansluiten. In Oostende vonden eind augustus twee controleacties plaats bij handelszaken. Een van hen moest de deuren sluiten wegens gebrekkige hygiëne. Terwijl bij een andere zaak onder meer maar liefst 8000 illegale pakjes sigaretten werden aangetroffen. De organisatoren van de pastorijfeesten en de kunstmarkt Place de Tertre in Ursel bij Aalter hebben hun evenement van vandaag afgelast. Door de slechte weersomstandigheden heeft Ursel in zicht de drastische beslissing genomen. Het evenement vond volledig buiten plaats en dat dreigt een uitgeregende bedoeling te worden. Het programma in de tent van Café Paliter gaat wel gewoon door. Vandaag staat daar helemaal in het teken van een feestshow met heel wat Vlaamse artiesten. Bij huiszoekingen in onder meer Sint-Giliswaas en Kruisem zijn drie verdachten opgepakt die mogelijk rijpaarden verhandelden als slachtpaarden. Dat bevestigt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen. Door onder meer de paspoorten te vervalsen en de paarden voortdurend te verplaatsen in binnen- en buitenland, konden ze sport- en hobbypaarden verkopen als slachtpaarden, wat de verdachten uiteindelijk veel meer geld opleverde. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Bee Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere

0: locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremond. Quaart, waar kunst en de Quaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Quaart, kunst beleven, ontdekken. En genieten.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi. Jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die
5: monsterfile van 340 kilometer.
4: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Beste radiovrienden van Radio Meteo, we zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Real to Real, lekker op tempo. En I like to move it, move it. En ook de dansklassiekers vergeten we niet. Dit is Earth, Wind & Fire met een van hun grootste klassiekers. Dit is September.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Radio Meteor. Hey, luister mee. Het is Erik de Van.
2: Hey, beste vrienden. Het is zondagmiddag. En we zijn er weer helemaal klaar voor. Hier bij Radio Meteor.
1: Hit.
3: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

fantastische gitaars van Nile Rodgers, Chic en Le Freak. En nog een man die van vele dingen thuis is. Supermuzikant en een top entertainer. Jeroen van der Boom en zijn versie van Jimmy. Hier in de Hit Kampioen.

0: Hey, wij zijn er weer helemaal klaar voor een nieuwe hitkampioen. Hier bij jou, Radio Meteor.
1: Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
3: There are three things you need for great radio. Milk, goat cheese, and wheat bread. Oh, wait. That's my grocery list. Which second best won't do.
4: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkampioen. Vind ik leuk.

0: DHT.
1: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bieluit uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland, zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
2: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
1: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Staat zo voorlopig aan de leiding. OHA Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaar. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.

Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis

0: altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure Lagwa. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goedenavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

voor de Lage Landen. En ik kreeg Steve Tillens als allereerste met Fiesta Calpe. Nieuwe single voor K3. Hier komen ze met

Stijn Bernard en ik lach als een clown. Bekend of onbekend, iedereen krijgt zijn kans hier in de Lagerlanden. Bill Hunter heeft een nieuwe single. Tomorrow is another day.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

nieuwe single van de Paloma's. Moet er misschien nog ergens olie bij. En dit zijn de jongens van de Viertakt. De nieuwe Antwerpse Strangers. Hier komen ze met Schat van Nevent.

Sjoke, ik zin thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

elkaar van een heerlijk feestje. Nieuwe single van Gebroeders Co. I'm proud to be found. Justin de Wild en Cheerio staat nog steeds bovenaan. De Oranje Top 30 in Nederland.

van het voor onze Vlaamse 15. Ik geloof nog in mijn dromen. We gaan lekker zeken met Wannabe's en Johnny Valentino.

Nou, deze man heeft een nieuwe single gemaakt. Hans Hansens. Een echte vriend. We gaan genieten met de nieuwe single van Jovalee.

kreeg nog Tino Martin en Billy Dank. En ik hoor niks geks. Wij gaan eruit met Tamara en Tom. En Dorst in de Smissen. Nog een hele leuke dag en graag tot een volgende keer.

0: Volgend weekend veroveren de Rodenbachfeesten het centrum van Roeselare met een mix van muziek, circus en fietsstunts. Waar de stad op zaterdag de regie in handen neemt met het muzikale evenement Klank in de Stad, zorgt cultuurcentrum De Spil op zondag voor de kleine storingen. En dat in samenwerking met Museum Koers. Voor het tweede jaar op rij kunnen Brugse basisscholen steun krijgen om menstruatiearmoede bespreekbaar te maken en om leerlingen die het nodig hebben gratis menstruatieproducten aan te bieden. Vorig schooljaar stapten meteen 36 scholen mee in het project en de stad Brugge hoopt dat dit jaar minstens evenveel scholen aansluiten. In Oostende vonden eind augustus twee controleacties plaats bij handelszaken. Een van hen moest de deuren sluiten wegens gebrekkige hygiëne. Terwijl bij een andere zaak onder meer maar liefst 8000 illegale pakjes sigaretten werden aangetroffen. De organisatoren van de pastorijfeesten en de kunstmarkt Place de Tertre in Ursel bij Aalter hebben hun evenement van vandaag afgelast. Door de slechte weersomstandigheden heeft Ursel in zicht de drastische beslissing genomen. Het evenement vond volledig buiten plaats en dat dreigt een uitgeregende bedoeling te worden. Het programma in de tent van Café Paliter gaat wel gewoon door. Vandaag staat daar helemaal in het teken van een feestshow met heel wat Vlaamse artiesten. Bij huiszoekingen in onder meer Sint-Giliswaas en Kruisem zijn drie verdachten opgepakt die mogelijk rijpaarden verhandelden als slachtpaarden. Dat bevestigt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen. Door onder meer de paspoorten te vervalsen en de paarden voortdurend te verplaatsen in binnen- en buitenland, konden ze sport- en hobbypaarden verkopen als slachtpaarden, wat de verdachten uiteindelijk veel meer geld opleverde. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Bee Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even...

0: Alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè?
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Dit is de Muziekbar. Een programma van en met Edward Hagen. Elke zondag op Meteor Radio. Hallo, hallo, hallo vrienden en vriendinnen van Meteor Radio. Het is weer zondag, zondagnamiddag. En dan is het tijd voor de Muziekbar natuurlijk met de Edouard. Laten we er met de kind vliegen. We gaan naar 1977.

zeggen grote begin van onze goede vriend Kid Creole en de Coconuts natuurlijk. Dr. Buzzard's original Savannah Band was dit en Cherchez la Femme uit 1977. En nu een jaartje verder, 78. Hier is Earth, Wind and Fire. En september, hoe kan het ook anders? MUZIEK

In het beginjaar dus van Kid Creole en de Coconuts noemden ze zichzelf Dr. Buzzard Original Savannah Band. En je hoorde dat daarnet en nu daarnet even Earth, Wind & Fire dus en September. En nu we het toch over gevoelige platen hebben, hebben we hier ook Della Bossiers.

niet van haar een buda. Maar mij geeft het niks hoor, ieder zijn meug. Mij liever een boomgaard dan een stalen spookstad. U moest er eens gaan kijken.

Op 11 november wordt ze 80 natuurlijk. Della Bossierse hoorde u uit Mortsel met de Fleur de Bouddha. En hier is Duran Duran.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Als het plaatje u niet bij is gebleven, dan is de clip u zeker vast bijgebleven van die mooie blondine. En de loesje blikken van de heren die ze kreeg op straat natuurlijk. Je hoorde niemand minder dan Dr. Hook en The Medicine Show. En Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Het kwam uit 1982.

0: In 1968 was het een populaire genre. Ze noemden het de ska Jamaica flow. Dat was het ongeveer. Dus en ook de Beatles hadden daar een plaatje rond, namelijk Obladi Oblada. Maar dit waren de Easy Beats uit Australië met de Music Go Around My Head.
1: Met blond kruis.

versje draaien van Marco Scouten uit 2015. Maar dat doen we natuurlijk niet op de rij. De originele is van Danny Christian. En je hebt Mammy's Ogen. En dat kwam uit 1989. Heb ik al gezegd welkom? Bijna.

De originele versie is van 1965, we draaiden deze uit 1974. Dezelfde zanger natuurlijk, hè. Je hoorde niemand minder dan Raffi Deutscher en Mammoerstein und Eisenbrich. Niet veel gedraaid op Duitsland, want ze dachten dat er een grammaticafout in zat.

Uitgebracht in januari 1960 en in april 1960 kreeg de man een auto-ongeluk natuurlijk. Je hoorde niemand minder dan Eddie Cochran en Three Steps to Heaven.

Drama, dat is de groep die het liedje zong natuurlijk. En ik moet er even bij vermelden dat het liedje is geschreven door Peter Koelewijn en Peter Schoonhoven natuurlijk. Het gaat over een meisje die na een weekendje Copacabana terugkeert zwanger natuurlijk. Daar gaat het eigenlijk allemaal over. Mary's Mama, 1972 van Drama. Dat hoorde u.

Er valt veel te vertellen over de plaat natuurlijk. De plaat werd eerst niet uitgebracht omdat het dus te veel leek op In the Midnight Hour van Otis Redding. En ze hebben het toch uitgebracht. Ze hebben dan later bekend, Eddie Floyd dus, die man die het heeft gezongen origineel, heeft dan later bekend dat ze eigenlijk alles van Midnight Hour hebben omgedraaid om de plaat te maken. Daarom trok ze er een beetje op natuurlijk. En jullie kennen ze vast en zeker wel uit 1979. Want dan werd het een grote, grote disco-hit met Knock on Wood van Amy Stewart. Genoeg verteld? Oké, dan gaan we

De man is ondertussen ook weer al 11 jaar geleden gestorven natuurlijk. Dimitri van Toren hoorde u uit de album Een Lied voor Kinderen. Gij kom aan uit 1974. Het zit erop voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Tot een volgende. Dag!

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven...

In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi. Jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor die
4: goeiemorgen,
3: waarbij je het liefst opstaat met
5: een rustig deuntje.
3: En voor de
6: goeienavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
7: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Ja, wat dan zeg, dat is durven, nee, met de La Bamba starten hier in het programma. Hebben we al meegedaan, hè? En hebben de meisjes uitgenodigd? Nee? Jawel, ik nodig jullie uit om tot 16 uur te luisteren naar ondergetekende Rudy van Hilversum met alweer de Goldies Club. En we bedanken uiteraard de vorige collega voor zijn bijdrage hier op Radio Meteor. Want we gaan het gezellig houden, hoor. Heel gezellig tot 16 uur met de beste Golden Oldies.
1: Gouwe ouwe. Een gouwe ouwe.

Welkom bij door 1963 luisteraars. Be My Baby. En wie herinnert zich toch deze Ronet? Oh, wat hebben ze toch leuke, mooie, aangename muziek gemaakt. Maar jammer genoeg, duren ze allemaal niet zo lang die plaatjes van vroeger. Zelden 3 minuten. Hier is Alvin Stardust. En we gaan naar de jaren 70 met My Cookie Choo.

0: Als ik het zo mag noemen, hè?
1: Hm? Ja, ja, ja.
0: De volgende is afkomstig uit de States. En dat was, of dat heet de band America. En de Ventura Highway. Ik heb die nog nooit gedaan, hè. Bestaat eigenlijk wel. We gaan eens luisteren.

0: Wat hebben ze toch ook zo'n mooie muziek gemaakt? Die band America genaamd. Denk je maar aan Horse With No Name. Dat is ook nog zo'n mooi nummertje van die mensen. Ja, ja. Heel, heel mooi, heel mooi. Dat was van Turo Highway.
1: Van Hilversum.
2: Like us on Facebook.
0: Ja, ja, doe dat maar, hè. Ga maar even kijken nemen op de pagina van Rudy van Hilversum op Facebook. Daar staat heel wat op. 50 jaar DJ. Daar staat er ook allemaal op. En met vele foto's.

0: Ja, ja, het zijn allemaal hitjes die we aan elkaar gebreid hebben. En die het gemaakt hebben in de discotheken en ook in de hitparades. Een megamix vol fun. Hier op Radio Meteor op deze zondagnamiddag bij ondergetekende Rudy van Hilversum. Ja, ja, ja. En we zijn ongeveer halverwege het programma. Ja, het gaat snel, hè. En we hebben nog een Vlaamstalig liedje.
1: Rudy van Hilversum op uw radio. Met de beste golden oldies recht uit het hart en zo weer in uw huiskamer. Zet de volumeknop maar wat hoger. Rudy draait de tijdloze favorieten voor u. Rudy van Hilversum, uw vertrouwde stem, uw mooiste herinneringen.

Ja, het worden harde tijden voor de cafés, want er is een zekere minister die alles wil verbieden op het terrasje zelf. Oh, wat een schande, wat een schande! Ah, ja. We gaan er tegen protesteren, hè? Niet waar, Tina Turner? En neem er eigenlijk ook maar bij. Maar heel, heel ver terug in de tijd met deze Nutbus.

Kort en bondig was het terug in het eind met deze Ike en Tina Turner. En haar nutbus, of hun nutbus in de Limunt. Maar die Ike, dat was ook geen manneke om zonder handschoenen aan te pakken hoor. Die Tina heeft daar slaag van gekregen.

Thank you for being a friend van Andrew Gold. Aangename muziek op deze aangename zondagmiddag hier op Radio Meteor. En wie heeft ooit, of wie volgt ooit de serie Dertigers? En de eerste serie van Dertigers die begon met dit nummer altijd.

Oei, oei, wat hebben we nu? Die wil niet meer voor het rijden. We gaan dat moeten opnieuw doen. Maar we gaan een andere. We hebben al een andere. De Bee Gees zijn toch al klaar. Massachusetts.

een nieuwe poging doen om de levelers nogmaals te draaien. Ah, dat mag niet stil volgen, nee. What a beautiful day. Het begint doen van dertigers. What a beautiful day.

0: Hey, van de Leveler. Het is gelukt. Ja, ja. Ik weet niet waarom dat ze eerst niet wilden, maar... Dat gebeurde niet, dat is techniek. Hebben we dat zeer snel opgelost. En gelukkig hadden we Massachusetts van de Bee Gees ook klaar staan. De Leveler dus. En ik zou zeggen...
1: Remember this. The Ultimate Radio Show, bringing you all the classics. On every tree.

0: Oh, die mooie jaren 60 van Alan Price met Halili Halilo. Mogen we even in de jaren 60 blijven? Nee, want ik heb nog een heel mooie klaarstaan voor jullie. Echt waar, gaat graag horen. Hoop ik toch, althans.
1: Rudy van Hilversum.

0: En we luisteren naar dergelijke muziek. Evergreens noemt dat. El Martino. En u hoorde het mooie Spanish Eyes.
1: Rudy van Hilversum op uw radio. Met de beste golden oldies. Herkenbare melodieën. Heerlijke herinneringen. Zet hem harder en blijf gezellig luisteren.
0: Ja, maar spijtig genoeg is het, dat is bijna gedaan, hè. Als ik even naar dat uurwerk kijk hier op de studio. Niet veel meer te goed, hoor. Toch nog deze van Barry Ryan en Eloise. Wat mij betreft, luisteraars, ik neem alvast afscheid. En dan maar graag terug volgende week zondag. Salut!

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus TV.

0: Voor het tweede jaar op rij kunnen Brugse basisscholen steun krijgen om menstruatiearmoede bespreekbaar te maken en om leerlingen die het nodig hebben gratis menstruatieproducten aan te bieden. Vorig schooljaar stapten meteen 36 scholen mee in het project en de stad Brugge hoopt dat dit jaar minstens evenveel scholen aansluiten. In Oostende vonden eind augustus twee controleacties plaats bij handelszaken. Een van hen moest de deuren sluiten wegens gebrekkige hygiëne. Terwijl bij een andere zaak onder meer maar liefst 8000 illegale pakjes sigaretten werden aangetroffen. De organisatoren van de pastorijfeesten en de kunstmarkt Place de Tertre in Ursel bij Aalter hebben hun evenement van vandaag afgelast. Door de slechte weersomstandigheden heeft Ursel in zicht de drastische beslissing genomen. Het evenement vond volledig buiten plaats en dat dreigt een uitgeregende bedoeling te worden. Het programma in de tent van Café Paliter gaat wel gewoon door. Vandaag staat daar helemaal in het teken van een feestshow met heel wat Vlaamse artiesten. Bij huiszoekingen in onder meer Sint-Giliswaas en Kruisem zijn drie verdachten opgepakt die mogelijk rijpaarden verhandelden als slachtpaarden. Dat bevestigt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen. Door onder meer de paspoorten te vervalsen en de paarden voortdurend te verplaatsen in binnen- en buitenland, konden ze sport- en hobbypaarden verkopen als slachtpaarden, wat de verdachten uiteindelijk veel meer geld opleverde. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Be Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die
5: monsterfile van 340 kilometer.
4: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding

drukker op de lijn tussen Kiev en Warschau en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Stormen is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: Deze prachtige song uit 1985 werd geschreven door Mike Scott en groeide uit tot een van de grootste hits van de Waterboys. Een nummer over grote dromen, ambitie en iemand die verder kijkt dan de rest. Helemaal van harte welkom.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels met Stef Tielemans.

Deze Britse soulgroep uit Manchester die scoorde in 1974 een grote hit met dit romantische nummer Sad Sweet Dreamer van de Sweet Sensation. Dit uurtje muzikale parels is gevuld met de mooiste muziek uit de vorige eeuw. We hebben ook een one hit wonder. We hebben een vinylplaatje van op onze platendraaier. En Christophe van Dam komt ook langs met

0: Uit 1984, een bescheiden hitje van Al Corley. En hij was niet alleen zanger, maar werd ook bekend als acteur in de Amerikaanse serie Dynasty. Dit was Square Rooms. En nu geven we nog eens een ruk aan onze platendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 6 september 1975. Sailing van Rod Stewart werd geschreven door Gavin Sutherland. En hij maakte er een wereldhit van. Het nummer kreeg een emotionele en bijna spirituele betekenis. Stond 4 weken op nummer 1. Sailing werd een van de grootste hits uit zijn carrière. Het nummer is afkomstig van het album Atlantic Crossing. Rod Stewart brak hiermee definitief door bij het grote publiek. Het nummer blijft populair tot op vandaag. Het werd aanzien als een van de mooiste ballads. Het is een tijdloze klassieker die blijft raken.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Begin van de jaren 70 met een gekende groep, Creedence Clearwater Revival. Dit was Molina. Christophe Van Dam is intussen ook aangekomen in onze studio. Zometeen brengt hij Hit Story. Maar eerst nog een plaatje van de Kreuners. Ik ben bij jou na deze van Ray Parker Jr. en Radio. A woman needs love just like you do.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica- en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Cowboys and Angels uit 1991 was al de vierde single, afkomstig van het album Listen Without Prejudice, volume 1 van George Michael, en werd volledig door hem zelf geschreven. De song staat in een driekwartsmaat, een walsritme dat zelden voorkomt in popsingles. Met een lengte van 7 minuten, 40 seconden, was dit George zijn langste single tot dan toe. De tekst ontstond uit een persoonlijke liefdesdriehoek. George Michael gaf later aan dat Cowboys and Angels een favoriet is van fans, maar niemand kan echt begrijpen waar het over gaat. In werkelijkheid gaat het over een vreemde driehoeksverhouding. George was verliefd op een man, terwijl een vrouw verliefd was op hem. En het liep op niets uit. Maar uiteindelijk hield George Michael er wel een goed nummer aan over.

0: plaat was dat van George Michael en Cowboys and Angels, uitgekozen door Christophe Van Dam met Hit Story. Hij komt wekelijks langs hier bij de muzikale parels. Als je net intikt, van harte welkom iedereen.
1: Hier zijn ze dan.

0: kocht ooit mijn eerste vinylsingeltje in het begin van de jaren 70. En dat was er eentje van Jimmy Osmond. Long Haired Lover from Liverpool. Goed idee om die een van de volgende weken nog eens boven te halen. Dit was een andere van hem. Little Jimmy Osmond en Twiddledee.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1983. De Bell Stars met Sign of the Times betekende de grote doorbraak voor deze Britse meidengroep. De band ontstond uit de ska-formatie The Body Snatchers en tekende begin jaren 80 bij Stiff Records. Na enkele minder succesvolle singles scoorden ze bescheiden hits met Ico Ico en The Clapping Song. Pas met hun zevende single Sign of the Times brak de groep echt door in Europa. In Vlaanderen strandden ze zelfs op de nummer 2 in de hitparade. De productie van die plaat was in handen van Peter Collins, die later ook samenwerkte met grote internationale namen. Het succes bleek moeilijk te herhalen, al bleven ze jarenlang muziek uitbrengen.
1: Een one-hit wonder.

0: jaren 60 tot de jaren 90. Dit zijn de muzikale parels. Terug naar toen.
1: Sedert de voorbije 10, 15 jaar is er op onze wereldbol zoveel veranderd en gemoderniseerd dat wij nu toch weer stilaan gaan verlangen naar de gewone dingen en het leven zoals het vroeger was. Vaak denk ik wel eens terug aan mijn geboortedorp Gierle en dan vertel ik over mijn jeugd aan mijn kinderen. Natuurlijk met een beetje heimwee naar toen. Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog

Louis Neus, hij bezong in de jaren 60 zijn dorp in de Kempen hier in België. We gaan richting het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Maar eerst heb ik voor jullie nog een heerlijke 80s klassieker uit 1986. Met die typische mysterieuze sound van Talk Talk en de herkenbare stem van Mark Hollies. Het nummer werd een internationale hit en groeide uit tot een van hun absolute klassiekers. Talk Talk, Life's What You Make It.

0: T-set en She Likes Weeds. En zo hebben we al onze muzikale parels gedraaid voor deze aflevering. Volgende week, dan doen we het graag terug opnieuw. Enkel muziek uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met deze 80s klassieker van The Midnight Star en The Headlines.
1: Dit waren de muzikale parels

Volgend weekend veroveren de Rodenbachfeesten het centrum van Roeselare met een mix van muziek, circus en fietsstunts. Waar de stad op zaterdag de regie in handen neemt met het muzikale evenement Klank in de Stad, zorgt cultuurcentrum De Spil op zondag voor de kleine storingen. En dat in samenwerking met Museum Koers. Voor het tweede jaar op rij kunnen Brugse basisscholen steun krijgen om menstruatiearmoede bespreekbaar te maken en om leerlingen die het nodig hebben gratis menstruatieproducten aan te bieden. Vorig schooljaar stapten meteen 36 scholen mee in het project en de stad Brugge hoopt dat dit jaar minstens evenveel scholen aansluiten. In Oostende vonden eind augustus twee controleacties plaats bij handelszaken. Een van hen moest de deuren sluiten wegens gebrekkige hygiëne. Terwijl bij een andere zaak onder meer maar liefst 8000 illegale pakjes sigaretten werden aangetroffen. De organisatoren van de pastorijfeesten en de kunstmarkt

0: Sem zijn drie verdachten opgepakt die mogelijk rijpaarden verhandelden als slachtpaarden. Dat bevestigt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen. Door onder meer de paspoorten te vervalsen en de paarden voortdurend te verplaatsen in binnen- en buitenland, konden ze sport- en hobbypaarden verkopen als slachtpaarden. Wat de verdachten uiteindelijk veel meer geld opleverde. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Bee Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
4: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 7 uur.

De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. En nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn 8e zege al dit seizoen. Max Verstappen was 2e in Madrid, Lando Norris 3e. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

0: Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremond. Quaart, waar kunst en de Quaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Quaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Alle tijden,
7: met Johan de Vriend.
6: Jawel, hallo, dag allemaal. Welkom weer voor het gebruikelijke recept. En dat is muziek van lang geleden, vorige eeuw. De grote hits, de minder grote hits. Maar zet de kookboeken maar aan de kant, want dit is geen kookprogramma. Dit is een gewoon, ja, een eenvoudig muziekprogramma. En we hebben ook weer een stuk gouden draad in 6 stukjes geknipt. En de muzieksamenstellers hebben dat een beetje verkeerdelijk begrepen. Ik had gevraagd om kleinkunst en ze hebben 1 bepaalde artiest gekozen. En dat wordt dan vandaag Boudewijn de Groot.
8: Het is ook in het Vlaams te doen, maar zoals jullie waarschijnlijk al scherp hebben opgemerkt, doe ik wel mijn best om verstaanbaar Nederlands te spreken.
9: Ja, ik zou

grote vraag is natuurlijk, van wie is dit nummer origineel? Waren het de Hollies die er een grote hit mee scoorden in 1974? Of was het Albert Hammond? Geloof mij, het was Albert Hammond, want die schreef het nummer trouwens. En had er een kleine bescheiden hit mee. Enkele jaren voordien, dacht zo rond 1972, 73. We zoeken het even op. Alhoewel, voor mij hoeft dat niet. U mag dat voor mij even opzoeken en mij eventueel berichten. Per mail dan, hè? Dat weet u wel, hè? Ja.

0: Allee vooruit, je mag nog een toerke maken, hè. Het lijkt wel kermis hier. Let's go round again, AWB, oftewel die Average White Band. Zo zie je maar, ook de niet zo grote hits komen aan bod in dit programma.
1: Johan de Vriend, next hits, aller tijden. De Gouden Draad in Studio 50.

meneer Frank Boudewijn de Groot is onze gouden draad vandaag. En dat hoort inderdaad bij de kleinkunst. Dus we hebben zo'n 6 nummers van deze grootmeester, zeg maar, van de kleinkunst. Op een rij. Niet op een rij, maar verdeeld over deze 2 uur programma. De vrienden van vroeger, zeg maar, in het algemeen. Dat was dan ook het eerste nummer. Straks meer over Boudewijn.

Oei, oei, oei. Brutaal wijfeken, hè? Of mocht ik dat niet zeggen? Dat was natuurlijk Anouk met Nobody's Wife. Een dame die weet wat ze wil. Ze noemen dat ook

stelt me de vraag, is dat wel een verstandige keuze? Iedereen promoot wel het openbaar vervoer en de trein naar... Weet je wanneer je vertrekt? Weet je wanneer je aankomt? Hè? Met al die stakingen. Ja. Ben ik een zwartkijker? Nee. Hè. Ik ben een realist, vind ik van mezelf. Dit moest Bernard.

0: Serie miserie eigenlijk. Ik weet vandaag precies niet veel, hè. Ja. Op onze playlist staat Bernhard Brink. Dan stel ik mij de vraag, is dat dan een pseudoniem, die Bernd Kluve van Bernhard Brink? Dat doet er helemaal niet toe. Het was in ieder geval een Duitse versie van het bekende nummer van Elton John. En daarmee zijn we ruim 20, bijna 25 minuten ver in dit programma. Dus dat betekent een korte onderbreking.
1: Ja, madame, een brandje. Oh, dat is een klein ongelukje, hè. We regelen dat wel, zijn, hè. Dat is zo geblust. Wat zegt u? Uwe man, ja. Voorring van rechts, ja. Oh, een peer tot elke. Oh, dat is ook een klein ongelukje, hè. We regelen dat wel, zijn, hè. We blutsen hem uit en dan is uw echtgenoot gelijk als neef. Je verzekering wordt pas zekerheid met een goede bemiddelaar. Multiservice Bruggeman Brion, Antwerpen Hoboken. Kijk ook op multiservicecvba.be. Wat blijft, madame? Een kleine. En je weet niet van wie. Dat is een groot ongeluk, madame. En dat zult u zelf moeten regelen, vrees ik. Ja, dag, madame.
2: Alle hits van de vorige eeuw met Johan de Vriend.

0: Billy Preston en Sarita Wright. Prachtige song. Geef toe. Ja? With you I'm born again. En weet u waar ik nu een beetje zin in heb? Hè?
1: Man is de koffie. Man is de koffie.
2: De Gouden Raad. In Studio 50.

Kan er mij eens iemand toelichten? Wat is nu precies de titel van deze song? Is dat De Eenzame Fietser of is dat Jimmy, de jongste zoon van Boudewijn de Groot? Volgens mij was het een liedje over Jimmy en dat noemde Hoe sterk is de eenzame fietser? Dat is mijn mening. Kleinkunst, zeg ik steeds van de bovenste plank, ja. 4 nummers hebben we nog van Boudewijn.

Ja, Brenda, daar zit een beetje waarheid in. Hè? Als je tot je over je oren verliefd bent, dan zeg je wel... Every little bit hurts. Brenda Holloway was dat, hè? Come on, iedereen meeklappen. Ja. Clap your hands, stamp your feet.

0: Deel 2 van de zomer, we krijgen echt wel zomerse muziek, hè? Met Bonnie Sinclair, clap your hands and stamp your feet. Even kort onderbreken, ik ga een tas koffie halen. Alweer, ja, bedankt, hè. Ik mag toch even zeker, hè. En zometeen krijgt u een nummer van eigenlijk Elvis Presley, maar het is een iets wat speciale uitvoering.
1: Jongens, hier. Alleen de grootste hits van de vorige eeuw. Studio 50.
2: De Gouden Draad in Studio 50.

0: Oh, heeft u mij op een foutje kunnen betrappen natuurlijk, hè? Verkeerde jingle ingestoken. De gouden draad hebben we zo meteen nog. Ja. En dit was dan dat instrumentaal van... Weet u het nog? Ja. Can't Help Falling In Love With You. Oorspronkelijk dus van Elvis Presley. Hè? Instrumentaal zegt u zelf net zo mooi, hè? Ja, toch? Boudewijn de Groot, onze gouden draad. Een van zijn beste vrienden was Lennart Nijg. En zij waren eigenlijk eerder geïnteresseerd in het maken van films waarin dan een beetje gezongen wordt. En het is eigenlijk op die manier dat ze zijn ontdekt.
1: Studio 50. Altijd verzekerd van goede muziek.
2: De Gouden Draad in Studio 50.

We hebben het nog gehad op een singeltje, weet u, zo'n klein zwart plaatje. En op de achterzijde stond dan een protestliedje, Universal Soldier. Oh, oh, oh. Lang geleden, 1966 was dat. Boudewijn de Groot met eigenlijk toch wel een vrij grote hit van toen, hè? Meisje van 16. Laatste in de rij van drie voor het eerste uur van Studio.

Carly, je bent toch zo ijdel, hè? Ja, ik moet toch iets zeggen, hè? En dat is toevallig ook de titel van een andere grote hit van Carly Simon. You're So Vain. Maar vandaag kozen we voor deze Coming Around Again. Een 20-tal jaar later dan die hit van Boudewijn de Groot van daarnet. Want dit kwam uit 86, beste luisteraars. Oei, oei, oei. Hebben we even wat dansgeweld. Laten we op u los. Waar ze de titel vandaan haalden, ik zou het begot niet weten. Maar ja, Plastic Dreams. Zeg maar back to the 90s. Geniet u even mee? Oké, come on. Laat u maar eens goed gaan. Allee, vooruit.

van zulke muziek? Bent u liefhebber of je vindt het helemaal maar niks? You love it or you hate it. JD, dansmuziek uit de 90s. Was absoluut te horen op het evenement Back to the 80s. The Plastic Dreams. We hebben voor het einde van deel 1 van Studio 50 nog een titelsong van de film Titanic. Die boot die altijd zingt. Ja, wel simplistische uitleg, maar het is toch zo. Afspraak zometeen na al die berichten voor deel 2 van dit programma.

0: Johan, die zwoele stem. Ik word daar helemaal van.
1: Digitale Radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
3: Het is 8 uur.

Volgend weekend veroveren de Rodenbachfeesten het centrum van Roeselare met een mix van muziek, circus en fietsstunts. Waar de stad op zaterdag de regie in handen neemt met het muzikale evenement Klank in de Stad, zorgt cultuurcentrum De Spil op zondag voor de kleine storingen. En dat in samenwerking met Museum Koers. Voor het tweede jaar op rij kunnen Brugse basisscholen steun krijgen om menstruatiearmoede bespreekbaar te maken en om leerlingen die het nodig hebben gratis menstruatieproducten aan te bieden. Vorig schooljaar stapten meteen 36 scholen mee in het project en de stad Brugge hoopt dat dit jaar minstens evenveel scholen aansluiten. In Oostende vonden eind augustus twee controleacties plaats bij handelszaken. Een van hen moest de deuren sluiten wegens gebrekkige hygiëne. Terwijl bij een andere zaak onder meer maar liefst 8000 illegale pakjes sigaretten werden aangetroffen. De organisatoren van de pastorijfeesten en de kunstmarkt Place de Tertre in Ursel bij Aalter hebben hun evenement van vandaag afgelast. Door de slechte weersomstandigheden heeft Ursel in zicht de drastische beslissing genomen. Het evenement vond volledig buiten plaats en dat dreigt een uitgeregende bedoeling te worden. Het programma in de tent van Café Paliter gaat wel gewoon door. Vandaag staat daar helemaal in het teken van een feestshow met heel wat Vlaamse artiesten. Bij huiszoekingen in onder meer Sint-Giliswaas en Kruisem zijn drie verdachten opgepakt die mogelijk rijpaarden verhandelden als slachtpaarden. Dat bevestigt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen. Door onder meer de paspoorten te vervalsen en de paarden voortdurend te verplaatsen in binnen- en buitenland, konden ze sport- en hobbypaarden verkopen als slachtpaarden, wat de verdachten uiteindelijk veel meer geld opleverde. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Be Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te

0: prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de Kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Ben jij een ochtendmens?
3: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf.
3: Zelfs in die
4: monsterfile van 340 kilometer.
3: Kies je voor.
2: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
2: De meest foute 80's hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: but never you.
1: Een hele goede avond, Radio Meteor.
2: Ja, geen koffie, dan werd het maar een choco. Chocomelk, wat zegt u? Ja, chocolademelk.
3: Iets uit de vorige eeuw, met Johan de Vriend.
4: De Gouden Draad, in Studio 50.

heeft ook wel wat filmmuziek in zijn repertoire zitten. Hè. Ik was aan het twijfelen. Wat ging ik doen? Love Dream from the Godfather. Speak softly, love. Of deze. Ik vond deze eigenlijk iets gepaster. Lara's Team, Andy Williams nog een keer. En je krijgt hem nog twee keer, hè? Dat weet u, hè? De gouden draad is dat. In the Summertime. Dat klinkt al wat beter als het er straks, hè? Mongo Jerry is dit. Maar straks was dat een nummerke...

En weg waren ze. Ja, mijn geheugen, mensen, begint al wat gaatjes te vertonen, hè. Ik zocht daar straks dus Bart Kajal natuurlijk, hè, met Donder en Bliksem is heel wat anders dan deze van Mango Jerry uit 1970. In the Summertime. One Tom Tom. Mijns inziens een van de betere Belgische groepen die er zijn geweest. Dat is Pia van der Maat, hè. Ja. I lie and I cheat. Ik niet, hè. Pas op, hè.

Goh, dat is niet netjes, hè, Dea? En dat ziet er zo'n lieve uit. Ik had het er nooit van verwacht. Van Bea van der Maat. In 87 was dit een erg grote hit, zowel in België als in Nederland. I lie and I cheat. En nu, 30 jaar later, vind ik hem nog altijd even mooi klinken. Niet? Pas op, uw mening telt ook, hè? Dus als je wat kwijt wil, mailen aan johan.studio50@gmail.com. Nog een laatste keer, I lie. Ja. Ik zo niet, maar zij blijkbaar. Dat is spijtig eigenlijk. Nee, dit zijn niet de Monkees.

Tja, en dan nog is de vraag, wie bracht het originele, hè? Dat mag u oplossen, beste luisteraar. Zo krijg ik misschien nog eens een mailtje meer. I'm a Believer, dit was de versie van Neil Diamond. Ja. Man met een prachtstem, hè. Was onlangs nog te gast in het Sportpaleis te Antwerpen. Ja, onlangs. Een dikke maand geleden, zoiets zeker, hè. Willeke Alberti, denk ik, hè.

Dat was nog eens een instelling vroeger, hè. Er kan er maar één zijn, en dat ben jij. Tegenwoordig ja, valt dat wat anders, hè, bij de jeugd. Het is nog niet voorbij van Willeke Alberti. Spijtig genoeg haar plaatje wel, hè. Ik blijf plaatje zeggen. CD's zijn er ook al niet meer. Het is een music.

Deze jongens kent u vast wel van hun allergrote hit. Spirits in the Sky. Ik vind dat het allerbeste intro ooit gemaakt. Dat van Spirits in the Sky dan wel, hè. Norman Greenbaum was dit ook uit het begin van de jaren 70. Iets minder bekend, maar toch wel eens leuk om terug te horen, hè. Deze Damper. Nu ga ik op tijd zijn, hè. Voor mijn kort onderbreking. Na deze van Willy Sommers. Zijn debuut hit. 7 Anjers en 7 Rozen.

Ja, madame, een brandje. Oh, dat is een klein ongelukskin, hè. We regelen dat wel, hè. Dat is zo geblust. Wat zegt u? Uw man, ja. Voorring van rechts, ja. Oh, een peer tot elke. Oh, dat is ook een klein ongelukskin, hè. We regelen dat wel, hè. We blutsen een moord en dan is uw echtgenoot gelijk als neef. Je verzekering wordt pas zekerheid met een goede bemiddelaar. Multiservice Bruggeman Brion, Antwerpen Hoboken. Kijk ook op multiservicecvba.be. Wat blijft, madame? Een kleine. En je weet niet van wie. Dat is een groot ongeluk, madame. En dat zult u zelf moeten regelen, vrees ik. Ja, dag, madame.

0: mensen van Oost-Ibiza, jullie kunnen misschien wel gelijk hebben dat ze daar veel koffie hebben. Maar naar mijn bescheiden mening komt de Arabische koffie qua kwaliteit toch op de eerste plaats. En de Colombiaanse ook wel. Ja, zo'n beetje gedeelde eerste plaats. En dan pas die van Brazilië, mijns inziens. Maar ja, wie ben ik, hè? Nogmaals. Reageren mag, moet, kan. Het is zo plezierig om wat interactie te hebben met de luisteraar.
1: Alsjeblieft, mevrouw.
0: Het is aan u, ja. Ik ga mijn mond houden voor het ritme van de nacht.

0: Kom erbij, roepen ze nog, hè. Het ritme van de nacht. Ritmo de la noche. Nog een stukje van die draad, wat denk je? Afgesproken.
1: De Gouden Draad in Studio 50. Johan, die zwoele stem. Ik word daar helemaal van.

0: mag dan wel een prachtige stem hebben, Andy Williams, maar muzikaal, moet ik eerlijk zijn, vond ik de versie van The Righteous Brothers toch wel net ietsje mooier, hè? En dan die film erbij, Ghost, ja. Unchained Melody was...
1: De Gouden Draad in Studio 50.
0: Wel, dat was hem, hè. De Gouden Draad. Nee, we hebben nog één stukje en dat houden we voor straks. En ik denk dat dat zijn grootste hit is geweest. Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed het zo. Ondertussen, Mary Osmond, u weet wel van die grote familie, met haar hitje Paper Roses. Alsjeblieft.

0: Dat moet je maar eens proberen. Een roos maken uit papier. Er zijn heel wat bloemen na te maken, zonder problemen. Er staan zelfs voorafgemaakte knutselboekjes om bloemen te maken. Maar een roos is toch wel erg moeilijk. Dat was Mary Osmond, eentje van die hele grote familie. Ja. Uit Nederland deze. Wim Sonneveld met zijn verhaal.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: klonk een beetje melancholisch, maar erg mooi, hè? Het dorp van Wim Sonneveld. Ik hoop dat de mensen van de techniek nu klaarstaan, want nu ben ik weer ietsje te vroeg. Ja?
1: Studio 50.
2: Liefde, vrede en goede muziek.

0: Paul McCartney en Wings. En sta mij toe, Paul, om toch een en ander in vraag te stellen. My love does it better. Wilt dat dan zeggen dat je ook ooit vreemd bent gegaan? Moet mijn mond gaan spoelen. Het laatste stukje voor jullie van de Gouden Draad van vandaag.
1: De Gouden Draad in Studio 50.

0: kan toch soms raar lopen, hè? Hier in de Lage Landen nooit een erg grote hit geweest. Wel bekend natuurlijk dit nummer. Maar over de grote plas in zijn thuisland was het een gigantische hit. Deze van Andy Williams, Moon River.
1: Je hoort ze hier. Alleen de grootste hits van de vorige eeuw. Studio 50.

Yes. Nee, dat was geen uiting van vreugde. En als je eenzaam bent, dan ga je dat toch zo niet verkondigen, zeker. Yes, I'm an owner of a lonely heart. Allee, toch wel. Owner of a lonely heart. En dat vinden ze nog beter ook. Allee, vooruit. Is de muziek die de bovenhand heeft. Einde discussie. Yes, dus uit 83, zoiets. Ze hebben het al vaak genoeg gezegd, hè, dus ik zwijg erover. Een mooie stem die al jaren meegaat. Rob de Nijs.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. En nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn 8e zege al dit seizoen. Max Verstappen was 2e in Madrid, Lando Norris 3e. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt,

0: dag wil verteren door te
1: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. En nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

0: kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de Kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Volgend weekend veroveren de Rodenbachfeesten het centrum van Roeselare met een mix van muziek, circus en fietsstunts. Waar de stad op zaterdag de regie in handen neemt met het muzikale evenement Klank in de Stad, zorgt cultuurcentrum De Spil op zondag voor de kleine storingen. En dat in samenwerking met Museum Koers. Voor het tweede jaar op rij kunnen Brugse basisscholen steun krijgen om menstruatiearmoede bespreekbaar te maken en om leerlingen die het nodig hebben gratis menstruatieproducten aan te bieden. Vorig schooljaar stapten meteen 36 scholen mee in het project en de stad Brugge hoopt dat dit jaar minstens evenveel scholen aansluiten. In Oostende vonden eind augustus twee controleacties plaats bij handelszaken. Een van hen moest de deuren sluiten wegens gebrekkige hygiëne. Terwijl bij een andere zaak onder meer maar liefst 8000 illegale pakjes sigaretten werden aangetroffen. De organisatoren van de pastorijfeesten en de kunstmarkt Place de Tertre in Ursel bij Aalter hebben hun evenement van vandaag afgelast. Door de slechte weersomstandigheden heeft Ursel in zicht de drastische beslissing genomen. Het evenement vond volledig buiten plaats en dat dreigt een uitgeregende bedoeling te worden. Het programma in de tent van Café Paliter gaat wel gewoon door. Vandaag staat daar helemaal in het teken van een feestshow met heel wat Vlaamse artiesten. Bij huiszoekingen in onder meer Sint-Giliswaas en Kruisem zijn drie verdachten opgepakt die mogelijk rijpaarden verhandelden als slachtpaarden. Dat bevestigt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen. Door onder meer de paspoorten te vervalsen en de paarden voortdurend te verplaatsen in binnen- en buitenland, konden ze sport- en hobbypaarden verkopen als slachtpaarden, wat de verdachten uiteindelijk veel meer geld opleverde. In Oost-Rozebeke is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in het magazijn van de vroegere meubelzaak Westorama. De vlammen laaiden hoog op en zorgden voor een grote rookontwikkeling. Een Be Alert is verstuurd waarin omwonenden gevraagd werden ramen en deuren gesloten te houden. Maar er was geen gevaar voor overslag.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die
6: monsterfile van 340 kilometer.
5: Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be. Joop.be.

De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
3: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender M&M.